0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is alweer dinsdagochtend. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. We zitten in een lekkere warme week. Maar ik moet eerlijk toegeven, het valt nog mee hier in de studio. Maar goed, het is ochtend, hè? Dus dan.
2: Nou, en gisteren viel het ook al mee. Ik had korte broek aangedaan. Ik had eerst een lange broek aan kunnen doen.
3: Ja, ik heb gisteren een lange broek aangehad op kantoor. Ja. Maar wel dan zo eentje, mijn moeder noemde dat vroeger. Of nee, niet mijn moeder, maar mijn oma noemde dat altijd met zo'n wiebelstof. Die dan lekker mee met de wind kan waaien.
2: Ja, ik had afgelopen weekend een reunie van een oude radiozender. Waar ik heel lang geleden gewerkt heb. En toen.
3: Was het ook warm, denk ik.
2: Begon om 4:00. En. Toen dacht ik, ik ga even douchen voordat ik daar naartoe ging. En ik had gedoucht en mijn kleren aangedaan. En toen kon ik alweer gaan douchen. Ah. Zo heet was het, zeg maar.
3: Ja.
2: Dus, vandaag alweer een hete dag. Maar daar merk je nu nog helemaal niks van. Dus het is nog lekker cool. Wat is het vandaag voor dag? Nou, het is vandaag dinsdag 23 januari, wou ik zeggen. Nee, het is juni. Dus niet heel veel bijzonders aan de hand. Ik zit even te spieken of er nog bijzondere dagen aankomen.
3: Nou ja, het is vandaag wel een bijzondere dag. Want onze collega van het weekend is jarig vandaag. DJ Johan.
2: Goed,
3: daar gaan we
2: het
3: straks voor zingen.
2: Ja, gaan we hem ook bellen?
3: Oh, daar heb ik eigenlijk niet afgesproken. De vorige keer was hij in Disneyland op zijn verjaardag. Dus ik weet niet of hij dat dit jaar toevallig weer is. Ik ga misschien eerst even een appje sturen.
2: Dat is goed. Ook leuk, DJ Johan. Dat we even een liedje van K3 voor Johan draaien.
3: Ja,
2: is zijn favoriet.
3: Ja.
2: We hebben natuurlijk de bingemolen. We hebben de platenkast. We hebben nog veel meer. Laten we snel beginnen. Want we hebben een hoop te doen. Dit is Opstaan met Arnoud. Met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met Kinderen voor Kinderen.
1: Ja, daar zijn we weer. Do the warming up!

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard...

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een winterdag dat dat anders was. Langnek maakte zich zorgen over de draak.
1: Ze is de hele winter alleen, terwijl wij knus rond de kachel zitten.
2: Ik zou zo met haar willen ruilen. Beetje gromme in een grauwe grot.
1: Ik ga vanavond bij de draak op bezoek. Gezellig een beetje kletsen.
2: Gezellig? Wacht! Een van de walgelijkste woorden die ik ken.
1: In de winter mag je niemand vergeten. De draak vindt het vast leuk als ik langskom. Dag, heks.
2: Ja, alsof jij zo'n gezellige kletser bent. Waar gaan jullie het over hebben? Over lange nekken? Of de drakenschat? Aha. Oh, ik heb ineens een prima plannetje. Die arme draak. Het wordt tijd dat een grote, goed gehumeurde gast als jij haar wat gezelligheid gaat brengen.
3: Jij houdt toch niet van gezellig?
2: Wel, als we daarmee haar schat te pakken krijgen.
3: Oh ja, maar hoe dan?
2: Neem deze koekjes mee.
3: Oh, lekker.
2: Ze zijn niet voor jou, ze zijn voor de draak. Kakelverse kletskoekjes. Hoe meer ze ervan eet, hoe meer ze gezellig gaat kletsen. En als ze niet kan stoppen met babbelen over ditjes en datjes, vraag jij tussen neus en lippen door waar ze haar schat heeft verstopt.
3: Tussen neus en lippen? Daar zit mijn snor.
2: Ah, vraag nou maar. Als ze genoeg gezellige kletskoekjes heeft weggekauwd, geeft ze vanzelf antwoord.
4: Wat stamp jij zo laat nog door mijn grot?
3: Ik kom op visite.
4: Scheer je weg.
3: Nou, dat is niet aardig.
4: Klopt. Daarom ben ik meestal alleen.
3: Wat ongezellig.
4: Bevalt me uitstekend.
3: In de winter is het zielig. Wil je een koekje?
4: Nee.
3: Neem nou een koekje.
4: Nee.
3: Neem een koekje. Gezellig, hè? Zullen we bubbelen over dopjes en dapjes?
4: Dopjes en dapjes?
3: Ja, en daarna moet je iets tegen mijn snor zeggen.
4: Huh?
3: Over je geheime schat.
4: Mijn schat?
3: Wow, waarom overkomt mij dit altijd?
1: Heeft de draak een boze bui?
3: Ja!
1: Ik ging net bij haar op bezoek.
3: Oh, de draak steekt haar visite liever in de fik.
1: Misschien was je onbeleefd. Ik zal jullie allebei eens wat manieren leren. Eerst zegt de draak: sorry van daarnet, welkom in mijn grot.
4: Sorry, welkom.
1: Dan zeggen haar gasten iets aardigs terug. Draak, wat heb je toch een gezellige grot.
3: Ja, gezellig.
1: Dan biedt de draak een kopje thee aan of chocolademelk.
4: Dat heb ik niet.
1: Een koekje dan?
4: Hier.
1: Netjes.
4: Wil je een koekje?
3: Oh, ja. Lekker.
1: Dank je wel, draak.
3: Dank je wel, draak. Mag ik nog een koekje?
4: Doe alsof je thuis bent.
3: Echt waar?
1: Ho, dat is heel onbeleefd.
3: Maar wel gezellig. Vinden jullie het ook niet heel gezellig? Met de allergezelligste vrienden in een gezellige grot.
2: Hoe gaat het daar? En?
3: Het is heel gezellig.
2: Weet je de verstopplaats van de schat?
3: Wat maakt het uit? Laten we gezellige dingen doen. Meer gezellige kletskoekjes bakken. Oh, je bent zo'n gezellige heks. En ik ben zo'n...
2: Hoeveel koekjes heb jij gehad? Stop met dat geslijm, slomme suffert.
3: We gaan gezellig even wandelen. Kijk de maan. Gezellig.
2: Ach.
3: Mag ik gezellig je hand vasthouden? Ik heb zo'n zin om de hele nacht gezellig te kletsen. Over dipjes en dupjes. De dingen die tussen de neus en de lippen zitten. Het snor bijvoorbeeld. Wist jij dat de reuzensnor voor een heel gezellig gezicht zorgt?
0: De reus bleef nog dagenlang gezellig gezelschap. De heks werd er kierenwiet van. Wie een kuil graaft voor een ander. Dat herinnert me aan die keer. Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: Nou, als het goed is gaan we nu niet slapen. Nee, sterker nog, we zijn pas net wakker. Dan zou het heel raar zijn anders. Dan hebben we een soort andersom dag.
1: Ja, nee, dat is het vandaag helemaal niet.
0: Nee.
1: Ik heb de agenda gecheckt, maar het is niet andersom dag.
0: Nee, nee.
1: Het is nog hartstikke vroeg, rond 7:50. Mm. Het wordt vandaag weer een hartstikke tropische dag.
0: Warmer dan gisteren, toch?
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, is de voorspelling. En ik heb wat tips die handig en leuk zijn voor als het heel warm is.
0: Oh, dat is altijd handig. Ja, ja, ja.
1: En dan heb je natuurlijk de standaard tips, genoeg drinken, maar dat bedoel ik niet. Tip 1. Neem een paraplu mee als je met papa en mama op weg gaat in de auto.
0: Hè? Maar wacht even, maar het regent toch niet?
1: Nee, dat klopt natuurlijk recht helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar stel voor dat je pech krijgt langs de weg. En ik heb het afgelopen weekend veel gezien. Er stonden veel auto's langs de weg.
0: Ja.
1: Die motor, die raakt van overhit.
0: Ja.
1: Dus heel veel auto's langs de weg. Sta je langs de kant van de weg, in die brandende zon, is het heel handig dat je een paraplu bij je hebt.
0: Een soort grote zonnebril.
1: Precies.
0: Ah! Ja. Maakt het dan ook nog uit welke kleur
1: parasol.
0: Dat die... Ja, dat bedoel ik. Maakt het dan ook nog uit welke kleur dat die is?
1: Nee. Nou, dan zou ik wel een witte doen. Witte stoot af. Zwart trekt aan. Dus...
0: Ja, en ook belangrijk. Er zijn ook parapluën waar je doorheen kan kijken. Die zijn hartstikke leuk voor de regen. Maar niet als je hem nodig hebt voor de zon.
1: Dat moet je niet doen, natuurlijk. Nee. Dus dat is even een tip. De AWB die adviseert het ook. Om altijd een paraplu of een parasolletje achter in de achterbak te
0: hebben. Dat zie ik helemaal niet.
1: Nou,
0: nee.
1: Dit is een hele grappige. Vul een panty met ijsblokjes.
0: Ja, maar dan ga je toch niet aandoen zo naar school en dan heb je natte voeten.
1: Nee, maar als je thuis bent of zo.
0: Oh, okay, dus,
1: nee, wielrenners in de Tour de France die doen dat namelijk ook. Een panty,
0: dus
1: een hele dunne stof is dat, en die vul je met ijsblokjes. En dan kun je lekker een beetje zo om je nek heen leggen. Zeg ze, wat heb jij nou? Nou, een panty met ijsblokjes.
0: Oh, dat heb ik voetballers ook zien doen bij het WK. Ja, ja, ja, daar waren, wat was het ook? Het voetbalteam uit Noorwegen of zo, die had het zo warm. Die hebben dat ook zitten doen, maar die hebben het met sokken gedaan. Dat werkt ook.
1: Nou, kan ook natuurlijk.
0: Ja.
1: Tip 3. Vlucht het bos in. Het is echt waar. Ik woon een beetje aan de rand van het bos. En het is echt, als je in het bos loopt, is het gewoon een paar graden koeler dan als je op de stenen loopt.
0: Ja, de bomen zorgen daarvoor.
1: In de zon. Dus als je in de stad woont, in de stad is het vaak al een paar graden warmer. Mm. Want heb je minder groen en meer stenen en alles. Nou, dan heb je natuurlijk wel pech. Maar warme dagen kan het 7 graden warmer zijn dan in het bos. Ja, want bomen en struiken verkoelen juist, dus dat is leuk. En als je denkt, ja, maar ik heb geen bos, dan ga je lekker skiën. Dat kan ook.
2: Wat is het warm? Wat is het heet? Ik loop al heel de dag te zwemmen in mijn zweet. Wie redt er mij uit deze hel? Ik wil een lekkere verkoeling en wel snel.

0: Dat was muziek uit een heel leuk pretpark in het noorden van Nederland, namelijk Slagharen. Zeg maar Arnoud, Slagharen is natuurlijk leuk hè, om naartoe te gaan als het warm is. Ook daar kun je volgens mij wel goed afkoelen qua waterattracties.
1: Dat denk ik ook. Ja.
0: Maar je had het net over skiën, dat kan toch helemaal niet in deze warmte?
1: Ja, nee, maar dat kan zeker wel. Maar dat is skiën in van die indoor skihallen.
0: Ja, maar dat is toch echt super slecht voor het milieu. Die zijn al hartstikke de airco aan het aanzetten. Zorgen dat de sneeuw allemaal koud genoeg blijft. Ja. Dat is dan toch niet goed?
1: Ja, maar die hallen staan al aan. Die zijn open. Ja, okay, dus dat maakt het niet uit. Maar dat is natuurlijk heerlijk. En net zo'n tip is, als het heel heet is, ook echt een super tip. Ga lekker naar de bioscoop toe.
0: Ja, ook.
1: Oh, fantastisch.
0: Ja. Nou, over de bioscoop gesproken. Binnenkort, duurt nog even, maar ik kan wel zeggen, binnenkort hebben we weer bioscoopkaartjes die we weggeven. Maar niet nu. Nee, want nu is het tijd voor de plaatkast.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, en deze week zetten we weer een artiest in het zonnetje. Dit keer Lady Gaga.
1: Ja, Lady Gaga. Een van mijn favoriete artiesten aller tijden. Maar niet heus. Nee.
0: Ja, ik moest je wel heel erg helpen deze week. Dat klopt.
1: Ja, nee, dat maar klopt. Ik laat ik zo zeggen. Lady Gaga vind ik een fantastische artiest. Maar
0: heel mooi zingen hoor.
1: Ja, ik heb een aantal vaste artiesten die ik heel leuk vind. En je kan niet iedereen even leuk vinden.
0: Nee, maar ja, dat hangt misschien ook wel even vanaf wanneer iemand begint met muziek maken. Want gisteren hadden we de eerste ronde. En toen had je een liedje uit 2008. En toen zei je al, ja, zo lang maakt ze dus al muziek. Zou je niet denken, maar dat is echt zo.
1: Is zo. En het is echt een wereldartiest. En een hele goede zangeres. Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. We gaan terug naar 2010, 16 jaar geleden. Maakten ze dit liedje. En het werd een grote klapper in de top 40, in de hitlijsten. Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. Het ging over ouderwets bellen, namelijk de telefoon.
0: Oh, dat weet ik nog. Toen had ze, dat was een videoclip dat ze blikjes in de haar had. Dat ging ineens iedereen namaken.
1: Ja, ik hoor aan je stem dat jij wel heel enthousiast wordt over Lady Gaga.
0: Ja, maar dat is mijn jeugd. Ik bedoel, ik kan mij al die liedjes meezingen. Sterker nog, Pokerface was het allereerste liedje wat ik op mijn mobiele telefoon had. Moet je nagaan. Maar dat gaan we dus niet nu doen, hè?
1: Nee, dat snap ik.
0: Nee, nou. Want sterker nog, ja, ik ga je gewoon helpen, hoor. Maar we gaan dus luisteren naar de telefoon met Lady Gaga. Maar net ook nog iemand anders.
1: Dat
0: zit me heel moeilijk aan te kijken
1: even vertellen wie dat dan is, dat weet ik helemaal niet.
0: Dit was hartstikke bijzonder. Lady Gaga ging samenwerken met niemand minder dan Beyoncé. In dit liedje.
1: Oh, zingt hij ook in dat liedje? Heb ik nooit gehoord? Ja, nee, echt. Dat heb ik nooit gehoord. Nou, des te meer reden om hem nu aan te zetten. Absoluut. Ga ik even heel goed luisteren naar Lady Gaga en Beyoncé over de telefoon.

0: voor kinderen met het liedje Giga Groen. Ja, een hele grote hit natuurlijk. Een paar jaar geleden voor de Kinderboekenweek. Het duurt nog even voordat we trouwens nieuwe muziek van de Kinderboekenweek hebben. Dat is namelijk altijd pas in oktober. En we zitten nu pas in de maand...
1: Maand juni. Ja,
0: ik denk we zitten
1: bijna in juli natuurlijk.
0: Ja, dus. dat is waar.
1: Oké, het is tijd voor die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: En deze week, ja, we zijn wat dat betreft druk. Deze week kan je weer een vakantieboek winnen. Maar dit keer voor de wat jongere kinderen. Namelijk, het is een vakantieboek van Bobo. En ik heb even zitten tellen. Het zijn bijna 100 pagina's. Met hier, wat dacht je, bijvoorbeeld een leuke beestenbingo. Of hier een kralenplank. Dat je bepaalde kleurtjes moet invullen. Of wat dacht je hiervan? Tel de ijsjes of zoek de juiste zwembroek.
1: Ja, ook het leuk. Is een hartstikke mooie vakantieboek van Bobo. Ja. Dus daar moet je wel wat voor doen als je het wil winnen. En Marjoni heeft de vraag van vandaag klaarstaan. Daar komt hij.
0: Oké, we gaan weer op wereldreis. Dit keer weer naar een ander land. En de vraag is, uit welk land komt sushi? Het is natuurlijk iets wat heel veel kinderen tegenwoordig vaak eten en ook wel lekker vinden. Dus de vraag is, uit welk land komt sushi? Is dat
1: A
0: uit India of is dat
1: B
0: uit België of is dat
1: C
0: uit Japan? Dus uit welk land komt sushi? En als je nou denkt, oei, deze vraag is een beetje moeilijk. Je mag papa en mama om hulp vragen. Dat mag.
1: Dat is waar. Zullen we nog één keer de vraag herhalen voor de zekerheid?
0: Oké, laatste keer. Dus de vraag is, uit welk land komt sushi? Hartstikke lekker natuurlijk om te eten. Is dat A uit India, B uit België of C uit Japan?
1: Weet je het antwoord? Ga dan snel naar de website hallokidsradio.nl. Klik daarop dat plaatje win. Dat kun je niet missen. En dan ga je naar de ochtendshow. En dan vul je je naam in, telefoonnummer en het goede antwoord A, B of C.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek.

0: feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie Dikkie Dik.
0: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
4: Hallo Kids Radio.
5: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Goedemorgen allemaal, wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer dinsdag 23 juni. En ook vandaag gaan we natuurlijk weer een hele hoop leuke dingen doen in de ochtendshow. Sterker nog, we zijn officieel al een uurtje bezig, hè? Ja, want om 6 uur begint het al. Eerst met die mooie muziek van Droomvlucht uit de Efteling. En daarna natuurlijk allemaal leuke liedjes. En die liedjes, ja, die hebben we natuurlijk deels zelf uitgekozen, hè? Dat regelt de computer dan allemaal. Maar we krijgen ook vaak verzoekjes binnen van luisteraars. En dan heb ik een verzoekje binnengekregen. Eventjes spieken. Dat is namelijk een verzoekje van Nikita. Die was er al vroeg bij vandaag. En die zegt: hoi DJ Arnold en DJ Mayoni. Kunnen jullie een leuk Disney liedje voor mij draaien? Jullie mogen kiezen welke. Oh, dat vind ik altijd wel heel moeilijk als iemand dat zegt. Want dan moet hij even nadenken. Nou, een leuk Disney liedje. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk verschillende soorten Disney liedjes. Eigenlijk in dit geval willen we natuurlijk een beetje een leuk, lekker, vrolijk liedje wat een beetje hoort bij het opstaan. Maar aan de andere kant zat ik ook te denken, Nikita, want waarschijnlijk heb je het nieuws al lang gevolgd. Binnenkort komt de live-action movie, oftewel een film met echte mensen, van Vaiana in de bioscoop. En dat is inmiddels al bijna 10 jaar geleden dat de originele uitkwam. De getekende versie, of nou ja, eigenlijk de 3D-versie. En daar komt dus een nieuwe aan straks in de zomer. Dat is dus al bijna. Alleen, ja, kijk, dat is een beetje een langzaam liedje. Maar ja, aan de andere kant, het is wel een heel leuk liedje natuurlijk. Dus, Nikita, wat denken we ervan? Zullen we gewoon Vaiana doen? Ja, is wel leuk toch? Ja, vind ik ook. Weet je wat? Gaan we eerst nog even zingen met het ochtendshowliedje. Dat is ook belangrijk natuurlijk, anders weet helemaal niemand waar je naar luistert. Want het is een echte ochtendshow hoor. Niet de middagshow, ook niet de avondshow, ook niet Peuteruurtje of Juliana Toren Live. Nee, de ochtendshow.

0: Ja, ik dacht als we het dan eerst hebben over Vaiana die uitgebreid zingt over het water, dan moet er daarna natuurlijk ook even een waterliedje. En hoe kan het ook anders? K3, nou ja, die had er eigenlijk wel meerdere gemaakt. Ik heb eigenlijk gewoon even Ine Mine Mutten gedaan.
1: Ja. Ja.
0: Sorry.
2: Hallo?
0: Ja, dat heb je af en toe als je uitgebreid aan het praten bent. Hè? En dat je dan soms tegelijkertijd door elkaar heen gaat en soms niet. Zeg, Arnoud, ben je klaar voor de ontbijttip?
2: Ja, maar natuurlijk.
3: Goedemorgen, DJ Arnoud en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
4: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, en de ontbijttip heeft dit keer alles te maken met een lekker stukje mango. Maar met ook een blaadje sla. En dat is misschien niet de eerste categorie die jij kent, waarvan je denkt, nou ja, dat hoort bij elkaar. Maar in dit geval gaan we dat doen, want fruit past perfect in sla. En sla is natuurlijk ook heel fijn om te eten als het zo warm is buiten.
2: Ja, dat is hartstikke fris natuurlijk, hè?
0: Ja, we gaan even kijken naar de ingrediëntenlijst. Want als wij een mango salade gaan maken, dan heb je natuurlijk nodig... Ja, mango, dat lijkt me natuurlijk hartstikke logisch. Maar we hebben in dit geval ook nodig een avocado. We hebben nodig een beetje limoen. Dus dat betekent zowel de limoensap als de schil. En natuurlijk, logisch, anders is het geen salade, een paar blaadjes sla. En in dit geval een sla mix zak mag je hebben. Maar dan wel zonder rucola erbij. Want rucola is een wat pitterige smaak. Dat is net een beetje anders dan gewone sla. Nou, dan ga je die mango eerst even schillen. En vervolgens in kleine stukjes snijden. Ben je wel even mee bezig trouwens. Want die pit is een stuk groter dan bij de avocado. Dat gaat echt wel wat sneller. Nou, als je de mango in stukjes hebt gesneden, mag je ook de avocado in stukjes snijden. En dan ga je dat door elkaar husselen. Nog voordat die bij de sla erin gaat in de grote bak. Want de mango en de avocado ga je een klein beetje peper bij doen. De limoensap dus. En uiteindelijk ook het raspen van de schil. Ja, en ik moet eerlijk toegeven... Ik vind het andersom makkelijker. Dus als je eerst even de helft van de limoen raspt... en daarna pas hem gaat uitpersen. Want als je andersom wilt doen, dan is het vaak moeilijker om te raspen. Dan krijg je niet meer helemaal goed dat de groene schil eraf gaat. Want daar zit namelijk een andere smaak in dan in de sap. Nou, als je dat allemaal gedaan hebt in dat kleine bakje... dan ga je even goed door elkaar husselen. En dan pas gaat het in de grote bak waar de sla dus ook in zit. Dan hussel je dat met van die twee hele grote lepels. Hè, hussel je dat zo goed door elkaar... En dan is je mango salade klaar. Hartstikke lekker.
2: Nou, super gezond en lekker in de zomer. Dus aan de slag.
0: Ik zit even te denken, maar dan hadden we natuurlijk net al K3. Maar ja, ik heb het over mango's gehad. Dan is het een beetje gek als ik niet dat mango-mango liedje erachteraan draai, toch?
2: Ja, die moeten we natuurlijk even draaien.
0: Ja, dat moeten we even doen. Ja.

0: Alex Warren met Fever Dream op Hallo Kids Radio. Zometeen gaan we natuurlijk uitgebreid zingen voor de jarigen. Dat doen we elke dag om 7:30. Maar Arnoud, DJ Joel is vandaag ook jarig. En ik had net al even gezegd van ja, we moeten even kijken of we hem wakker kunnen bellen. Ik heb nog geen contact gehad. En dat is natuurlijk logisch als je iemand wil wakker bellen, want dan is hij nog niet wakker. Maar ik heb even op zijn social media kanalen gekeken. DJ Johan was gisteravond nog heel druk met Disneyland. Dus ik weet niet of we hem dan moeten gaan wakker bellen. Want misschien dan, dat hij dan pas net ligt te slapen of te doen of wat dan ook natuurlijk. Ja.
1: Nee, die ligt net in Droomland te dromen over de leuke achtbanen die hij heeft gedaan.
0: Ja, ik bedoel, Disneyland is toch best wel groot natuurlijk. Ja, want daar heeft hij het regelmatig over, ook in zijn weekendshow. Dus Arnoud, ik heb inmiddels al iemand anders geregeld die wij straks kunnen bellen. Iemand die bij ons op de verjaardagskalender staat. Dus ik denk dat we DJ Johan gewoon lekker even kunnen laten liggen.
1: Ja, dat is een goed idee. En dan bellen we zometeen iemand die we waarschijnlijk wel aan de lijn krijgen.

0: Nou, dat voetballen, dat is zekerste weten uitgebreid een dingetje. Want we zitten midden in het WK. En Nederland heeft komend weekend zijn... Moet ik even nadenken, derde wedstrijd, hè? Arnoud, zeg ik goed, toch? Ja, volgens mij wel. Derde wedstrijd
1: zeker.
0: Tegen
1: Tunesië.
0: Tegen Tunesië. Oké, nou, ik ben benieuwd hoe dat komend weekend dus gaat. Want het voetbal is nog lang niet afgelopen. Sterker nog, ik ben even gaan uitrekenen. Zo, dat WK dat duurt bijna een maand.
1: 5 weken.
0: Ja, zo. Oh, dat is meer dan een maand zelfs.
1: Zeker. De wedstrijd Tunesië-Nederland, die is, even kijken, het is vandaag dinsdag. Die is aanstaande vrijdag.
0: Mm-hmm.
1: Ik moet er wel bij zeggen, het is om 1:00 s'nachts.
0: Ja, maar goed, gelukkig is daarna natuurlijk het weekend. Dus het zou me niks verbazen als er ook een hele hoop papa's en mama's zeggen tegen de kids. Nou, weet je wat, als je dan nu alvast even naar bed gaat, dan zetten we daarna de wekker en dan gaan we daarna alsnog met z'n allen kijken.
1: Ja, ik zit me er wel te bedenken. Ik heb me helemaal vergist, want ik heb zet in mijn hoofd vrijdagavond. Maar dat is natuurlijk donderdagavond. Nee, ja, het is vrijdag 26. Ja, het is op vrijdag 26 juni.
0: Ja?
1: Dat is vrijdag om 1:00 s'nachts. Dat is dus helemaal het begin van de vrijdag.
0: Oh, dat is niet op de zaterdag. Oh, ja, dan moeten we wel goed zeggen. Zit straks iedereen voor de verkeerde dag voor de tv?
1: Ik dacht, dat is mooi, want dan is het lekker weekend. Maar dat is natuurlijk helemaal niet, want daarna komt er gewoon nog de vrijdag schooldag.
0: Oh jee. Zo, dat wordt dan wel even wat. Paniek op school. Ja, maar bij ons ook. Dan moeten wij. Oh, nou goed. Gaan we gewoon even over nadenken. We gaan gewoon extra wekkertjes zetten. Dan maar misschien wat eerder gaan slapen of zo. Maar ja, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, de wedstrijd tegen Zweden was zo'n goede wedstrijd. Zo leuk om te kijken, die 5-1. Ik snap best wel dat iedereen denkt, ja, maar dan wil ik die anderen natuurlijk niet missen. Want wat nou als het weer zo'n goede wedstrijd wordt?
1: Ja, precies. Nou ja, wie weet dat heel veel scholen vrijdag gewoon dicht zijn. Want vrijdag wordt het de heetste dag van de week tegen de 38 graden. Dus,
0: dan is het misschien ook wel tropenrooster. Ja, inderdaad. Ja. Zou ik wel eerst van tevoren even vragen, voordat je besluit op vrijdag niet naar school te gaan. Dat de juf denkt, hey, waar is die?
1: Nou, ondertussen is het 7:58. Tijd om te gaan zingen.
2: Volgens mij.
0: Het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op dinsdag 23 juni. En ik heb al even bij ons in de verjaardagskalender gekeken. Nou, het is druk, want ik had het net al even over DJ Johan die in het weekend presenteert. Die is vandaag jarig, maar ook Samuel, die is vandaag alweer een jaartje ouder geworden, alweer 6. En er staat nog iemand op de verjaarskalender. Die willen we zo even gaan bellen. Ik heb al even wat kunnen regelen misschien. Maar voordat we dat gaan doen, Arnoud, hoe zit het met de bekende Nederlanders?
1: Nou, de bekende Nederlanders, die heb ik niet echt kunnen vinden. Maar wel een hele bekende zanger. Dat is namelijk Jason Mraz uit Amerika. Die is vandaag 49 geworden.
0: Moet ik even nadenken, dat is dat van het liedje I'm Yours, toch?
1: Ja, klopt. Oh, ja. Nou, die kunnen we wel eens draaien. Dat is wel een liedje. Echt een zomerliedje.
0: Ja, dan gaan we die zo meteen draaien. Gaan we eerst eens even kijken of we de jarige Job die bij ons op de verjaardagskalender staat, eventjes wakker kunnen bellen. Ja, of misschien zijn ze al lang wakker en zijn ze druk bezig met het uitpakken van de cadeautjes. Dat kan natuurlijk ook. Ben benieuwd. Misschien ligt de telefoon helemaal aan de andere kant van de kamer. Zijn ze nu aan het rennen en het zoeken waar die telefoon ligt? Want we proberen iemand te bellen die de dubbele cijfers wordt vandaag. Oftewel alweer 10 jaar. Dat is een mooie leeftijd. Oh jee.
1: Nee, die gaat naar de voicemail toe.
0: Nee, ik denk, Arnoud, inderdaad dat ze daar misschien nog aan het slapen zijn. Of wat ik al zei, dat ze heel druk bezig zijn met... Met cadeautjes uitpakken. Ja, wij probeerden namelijk Sylvester al even te bellen. Sylvester is vandaag 10 jaar geworden. Luistert ook heel fanatiek naar Hallo Kids Radio. Dus ja, ik denk dat het ook zomaar kan zijn dat ze dit zo horen op de radio. En dat ze straks denken, oh, we werden gebeld. We moeten even terugbellen.
1: Nou, we gaan in ieder geval gewoon lekker zingen voor alle jarigen vandaag op deze datum. Het is dinsdag 23 juni. Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, daar komt-ie!

0: Mark Schelen met het hele bekende liedje Hokey Pokey. En Arnoud, hoorde je dat kleine stukje net? Dat is heel even zo door je neus heen schrok. Het klinkt altijd zo grappig als je neus even dicht doet zo.
1: Ja, dat klinkt een beetje alsof
2: hij door de megafoon praat zo.
0: Ja, alleen dan je eigen megafoon die je altijd bij je hebt. Hè? Want je neus heb je als het goed is altijd bij je. En de twee vingers die je op je neus kan doen om zo gek te klinken, die heb je als het goed is ook altijd bij. Nou, leuk om dat liedje net even te laten horen. Maar we moeten eventjes tijdelijk de muziek stopzetten. Dat is heel belangrijk, want anders gaan we dwars met de muziek door de prijsvraag heen. En dan hoort helemaal niemand meer wat misschien wel het goede antwoord is.
1: Ja, want let op. Het is tijd om nog even je oren te spitsen. Want Je kunt zometeen dat Bobo vakantieboek winnen. En dat is niet een dun boekje. Dat is een boek van meer dan 100 bladzijden.
0: Ja.
1: Leuk om mee op vakantie te nemen. Nou, wat moet je daarvoor doen? De vraag van Mayoni zometeen goed beantwoorden.
0: Oké, voor dit Bobo vakantieboek in de studio heb ik een prijsvraag. Wat ook vandaag weer alles te maken heeft met een heel bekend land. Want de prijsvraag vandaag gaat namelijk als volgt. Uit welk land komt het gerecht sushi? Dat kent volgens mij iedereen wel. Misschien heb je het ook wel eens al gehad, sushi. Dus uit welk land komt het gerecht sushi? Is dat uit
1: A.
0: India? Of is dat uit
1: B.
0: België? Of is dat
1: C.
0: uit Japan? Dus uit welk land komt het bekende gerecht sushi?
1: Nou, weet je het antwoord? Doe dan mee via hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en vul snel je naam in en je goede antwoord. Uit welk land komt sushi? Nog één keer de antwoorden.
0: Oké, nog uit de laatste keer dus de vraag. Uit welk land komt het bekende gerecht sushi? Is dat A uit India, B uit België of C uit Japan?

0: Isabella, ciao Bella op Hallo Kids Radio. Tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, weer een oud liedje van Lady Gaga. Welke wordt het dit keer, Arnoud?
2: Ja, de keuze is reuze. Ze heeft ontzettend veel liedjes gemaakt. Maar we gaan straks luisteren naar het liedje Alejandro.
0: Dat klinkt een beetje Italiaans, Spaans, die kant op.
2: Ja, volgens mij is het. Voor mij is het Spaans. Ja,
0: dit is Spaans. Alejandro is een naam, toch? Net zoals Luna, hè? Of als Arnoud, of als Mayoni.
2: Ja, dat is zo. Ja. Nee, dat moet ik even opzoeken, maar volgens mij is het inderdaad een beetje het Spaansachtig. Mm-hmm. En het is weer een van die grote hits van Lady Gaga. En ja, ik zei het gisteren ook al, fantastische zangeres. Als je dat vergelijkt met de grote wereldster van vroeger, Madonna. Ja. Nou, die heeft ook wel wat hits gehad, maar dan kan Lady Gaga toch echt beter zingen.
0: Nee, laten we hopen dat ze het niet hoort. Hè?
2: Nee. Het is een liedje uit 2009, dus dat is alweer een hele tijd geleden. Mm. Zo'n 17 jaar geleden. En ja, het is een beetje, nou ja, over Madonna gesproken. Die had ook ooit een beetje zo'n soort liedje, La Isla Bonita. Mm-hmm. Dat doet het een beetje aan denken. Dit is Lady Gaga met haar Alejandro op Hallo Kids Radio.

0: koffie? Weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Nou, ijsje in de ochtend is wel vroeg misschien hoor. Want als je namelijk nu naar buiten gaat, dan is het nog geen 30 graden. Dat zou je misschien denken, maar dat valt reuze mee. Want toen ik hier naar de studio kwam, toen was het buiten, wel geteld, komt die 17 graden. Inmiddels is het natuurlijk al wel een beetje meer temperatuur bijgekomen. Maar goed, dat is natuurlijk wel. Het koelt af.
3: Het koelt af. Zometeen om iets over achter het uitgebreide weerbericht voor vandaag. Maar ook voor woensdag, donderdag en vrijdag. Want dat wordt een partij heet zich. Och, dat is wel goed. Daar gaan we het nu nog niet over hebben. We gaan eerst, je hoort het aan de muziek, iemand blij maken met zo'n Bobo vakantieboek.
2: Ja, en het leuke is, die vakantieboeken die liggen hier in de studio. Ik heb er in totaal 5. Dus vandaag nummer 2, die wordt weggegeven. Dus als je nou denkt, ja, maar ik ben een beetje te oud voor Bobo. Dan mag je bijvoorbeeld ook meedoen voor je broertje of zusje. Vinden we helemaal niet erg. Dat is ook leuk, af en toe even een beetje de prijs delen als het ware.
3: Dat is waar. We gaan proberen te bellen.
2: Ja, even kijken. Dan moeten we natuurlijk wel het goede knopje in drukken. Even kijken, horen we al wat? Ja, ik hoor inmiddels een telefoon. Oké, spannend. Wie zit er aan de andere kant? Voor de prijsvraag van vandaag. Ging over sushi. Altijd lekker natuurlijk om te eten.
4: Goedendag.
2: Oh jee, de voicemail, Arnoud. Ja, dat kan natuurlijk af en toe, hè. Dat luisteraars niet in de buurt zijn van de telefoon. Dat hadden we net ook al met jarige op Sylvester. Met mama geregeld dat we zouden gaan bellen. En dan nemen ze niet op. Dan weet ik het goed gemaakt, Arnoud. Dan ga ik de prijsvraag nog een keer stellen. Mag jij straks als goede antwoord even vertellen wie we wilden laten winnen? Want ik had natuurlijk wel een telefoon meegetoetst, maar die schoot dus naar voicemail. Oké, de prijsvraag van vandaag voor dat Bobo vakantieboek was als volgt. Uit welk land komt het gerecht sushi? Is dat A uit India, B uit België of C uit Japan? Arnoud, het goede antwoord is natuurlijk...
3: Sushi komt uit Japan.
2: Ja, inderdaad, Japan.
3: Ja, dat is sushi. Dat is, het is hartstikke populair. Je ziet het in sommige supermarkten ook. Je weet wel, die blauw-witte in de grotere supermarkten. Daar maken ze gewoon vers sushi. En dan kun je het meenemen. Dus vaak van die rolletjes hè, met rijst, vis of komkommer.
2: Ja, wat dat betreft, jij bent allergisch voor vis. Ik denk dat jij het nooit eet, of wel?
3: Nee, ik zou het wel kunnen eten met rijst. Nou, de rijst die ze gebruiken voor de sushi, dat is plakrijst.
2: Yeah.
3: En die heb ik wel eens zelf gemaakt. Dat is lastiger maken dan gewoon een rijst. Maar die is ook erg lekker, zeker in de zomer. Want die eet je een beetje koud. Ja,
2: dat is waar. Inderdaad, sushi eet je altijd koud. Ja, ook goed. Oh, daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Slim. Zeg, maar Arnoud, wie probeerden wij net te bellen? Oftewel, wie heeft het doeboek van vandaag gewonnen?
3: Jamie is de winnaar. Jamie is 5 jaar oud en wint dat vakantieboek. En ja, Jamie, ik weet niet of jij in Nederland blijft of dat je gewoon op vakantie gaat. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het is een doelboek. Nou, 100 pagina's. Dan moet je nog flink je best doen. Moet je snel mee beginnen.
2: Absoluut. Nou, Jamie, van harte gefeliciteerd. Jij wint vandaag het Bobo vakantieboek. En voor iedereen die vandaag heeft meegedaan, geen probleem. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: Ondertussen rollen we met z'n allen als het ware even richting de bingomolen. Dat is namelijk een heel mooi goud... Ja, ik wilde eigenlijk zeggen apparaat, maar dat is het niet. Want ik moet er zelf aan draaien. Dan mag je het dan eigenlijk een apparaat noemen of niet?
1: Nou ja, een apparaat noemen ze normaal iets waar een stekker aan zit.
0: Ja, daar zit, nou ja, we hebben geen bingomolen met een stekker. Dat zou wel handig zijn trouwens, een bingomolen met een motortje.
1: Ja, nou, dat is het niet. Maar goed, het is een groot ding waar jij moet draaien. Nou, ga je gang. Jij mag draaien.
0: Oké, komt die 3, 2, 1 en huppakee. Zo. Oké. Anaat, jij mag gaan spieken op de lijst en je mag gaan zoeken naar nummertje 9.

0: het nou bijna 10 jaar geleden, 2017.
1: Kijk eens aan. Ja, tijd gaat snel af en toe, hè. Maar het zou me niks verbazen als er toch kinderen zitten te luisteren. Of misschien ook papa's en mama's zeggen. Die zeggen, ja, maar dat dansje dat ken ik nog wel, hoor. Want dat is namelijk dat dansje dat je altijd je duim omhoog moet doen. Nou, dat kan volgens mij iedereen.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1... De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws. Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: 9 minuten over 8. Dit is de dinsdagochtend van Hallo Kids Radio met de ochtendshow Arnoud en Mayoni.
0: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. We hadden net nog eventjes snel een winnaar blij gemaakt met het Bobo vakantieboek. Morgen natuurlijk weer een nieuwe prijsvraag daarvoor. En het leuke is, ik kreeg van een aantal luisteraars terug dat er toch stiekem meer kinderen zijn die sushi als favoriete gerecht hebben dan ik dacht. Ik heb er denk ik al een stuk of 5, 6 gekregen die allemaal zeiden: sushi is mijn lievelingseten.
2: Nou, als we wel eens een kinderfeestje hebben, dan vragen we wat vind je lekker. Pizza, patat of frietjes dus. Of wat heb je nog
0: pasta.
2: Meer? Pasta. Ja. Maar sushi horen wij ook steeds vaker.
0: Ja, dat klopt zeker. Absoluut. Terwijl, ik moet eerlijk toegeven, ik had als kind dat toch niet zo lekker gevonden, denk ik hoor. Rauwe vis. Maar hangt maar net vanaf hoe het er ook uitziet. Want laten we eerlijk wezen, sushi kan er ook altijd heel mooi uitzien.
2: Dat is waar. Mm. Het is de dinsdagochtend, een beetje vocht. Het is niet zo heel warm op dit moment. Het is een beetje
0: nog
2: bewolkt
0: niet.
2: Op sommige delen. Over het zuiden van het land, over Limburg. Ja, daar komt wat onweer.
0: Oei.
2: Zeeland en Limburg. Met een spatje regen natuurlijk. Maar de zon gaat op steeds meer plekken schijnen. Vanmiddag tropisch warm. Met temperaturen van zo'n 28 tot 30 graden.
0: Oei.
2: En vooral vanavond in het zuiden blijft het nog erg warm. Dus dat is wel even goed om te weten. Dan gaan we naar de woensdag. Woensdag wordt het echt tropisch heet. Dan zitten we tussen de 32 en 35 graden. En donderdag en vrijdag wordt het nog heter. Dan gaan we richting de 38 graden. Nou, dat
0: zo.
2: Is zelden gebeurd in Nederland. Dus dat is wel even tijd om af te koelen. Of om toch maar dat zwembadje op te blazen.
0: Ja, wij hebben er hier in de studio ook nog ergens één liggen. Ik weet alleen niet meer waar die ligt na de verhuizing.
2: Ja, ik weet precies waar die ligt. Ik heb hem opgeborgen en ik kan hem straks gaan opblazen.
0: Nou, we hebben een balkon, dus het past wel. Moet te doen zijn.

0: Sarah Larsen met Lush Life. Ja, wat TikTok allemaal wel niet kan regelen. Want dit liedje is al best wel oud. En ineens zingt iedereen het weer mee. En danst iedereen dat dansje ook weer. En het zou me niks verbazen als dat met veel meer grote hits van vroeger nog wel gaat gebeuren. Want laten we eerlijk wezen. Ik denk dat Sarah Larsen dit totaal niet zag aankomen vorig jaar. En trouwens, wij met z'n allen ook niet.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, daarom. Dus ik ben heel benieuwd met welke hit dat dit jaar gaat gebeuren. Maar ik heb nog niet echt het idee dat al zoiets gebeurd is. Maar ja, het is meestal in de zomer hè, dat het gebeurt.
1: Ja, en de echte zomerperiode moet nog gaan beginnen natuurlijk.
0: Ja, zou je niet zeggen als je nu naar buiten kijkt en de afgelopen paar dagen naar de thermometer hebt gekeken. Want toen was het nog hartstikke warm en het blijft nog heel erg warm. Dus zorg ook dat je genoeg drinken meeneemt naar school. Dat je bent ingesmeerd. We hoorden al van meerdere luisteraars dat ze een tropenrooster hebben. Dus dat ze al eerder naar huis gaan. Sommigen gingen daardoor ook eerder naar school. Dus Arnoud, misschien moeten we dan maar even opschieten met het naar schoolalarm.
1: Ja, vind ik een goeie. Dan ga ik aftellen en dan wens ik je veel plezier. Misschien wel om 12:30 al naar huis toe vanwege de hitte. Daar gaat hij. Ik pak de megafoon erbij.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: Dat was Douwe Bob met een leuk vrolijk liedje. En ook wel een beetje een zomersliedje als je het mij vraagt. Want dit was een grote hit. Nou ja, niet nu, maar wel vorig jaar of dat jaar daarvoor alweer zou ook nog kunnen. Maar goed, die hits hoor je natuurlijk ook hier bij Hallo Kids Radio. En het leuke is, je hoort niet alleen leuke liedjes bij de radio, maar ook verhaaltjes van Sprookjesboom. En hij staat er alweer klaar voor. Maar voordat het zover is, gaan we nog eerst even luisteren naar een verzoekje. Namelijk een verzoekje van Nicky. En Nicky die is ook groot fan van de Efteling. En Wolf, die daar woont, die heeft een liedje gemaakt over die dansende rode schoentjes. En Nicky zou heel graag dat liedje willen horen. De rode schoentjesdans. Nicky, ik ga hem voor je aanzetten. Ik ben benieuwd of je de tekst kent.
1: Wat ik jou nu ga vertellen is een groot geheim.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitvreet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag was de draak chagrijnig.
1: Ik? Chagrijnig?
0: En snel aangebrand.
2: Is er iets, draak?
1: Dat gaat niemand een sikkepitje aan.
2: Misschien kan ik helpen.
1: Ik schaam me zo. Mijn schat is kwijt.
2: Had je hem niet goed verstopt?
1: Heel goed juist. Zo goed dat ik hem niet meer kan vinden.
2: Zullen we samen gaan zoeken?
1: Samen? Ja,
2: twee weten meer dan één.
1: Wat weet jij nou van mijn schat? Nee, dit komt door mijn eigen slordigheid. Ik moet het zelf oplossen.
0: Maar behalve een lange nek had Langnek ook een ontzettend goede speurneus. Hij besloot om de draak stiekem toch te helpen.
3: Langnek, wat kijk jij naar omlaag? Is daar iets moois te zien vandaag?
2: De draak weet niet meer waar ze haar schat verstopt heeft.
3: Oh.
2: Ik help haar zoeken.
3: Maar zoeken naar schatkist in Groot Sprookjesbos is zoeken naar spelden op laag water.
2: Heb jij misschien vandaag ergens iets raars gezien?
3: Geen bijzonderheden of mankementjes. Alleen wat kromlopende kabouterventjes.
2: Kromlopende kabouters?
3: Misschien omdat het handig is bij bloemen plukken. Wie krom loopt, hoeft niet meer te bukken.
2: Zou dat iets met de schat te maken hebben? Hoe dan ook, het drakenspoor loopt richting het kasteel van Doornroosje. Zoek je soms iets?
4: Ja, Nee. Ik tel de traptreden, hè. 3, 17, 11, 30.
2: Het leek net of je iets zocht.
4: Dat is ook zo, maar niemand mag het weten. Nou heb ik het verklapt.
2: Waarom is het geheim?
4: Omdat niemand mag weten dat het de schatkist van de draak is.
2: De schatkist van de draak?
4: Nee.
2: Had de draak haar schatkist hier bij de kasteelpoort verstopt?
4: Ja, maar ik had hem eerlijk gevonden, hè.
2: En toen?
4: Toen rende Klein Duimpje ineens voorbij, op mijn laarzen. Dus ging ik achter hem aan, hè. En toen ik later terugkwam, was de schat weg.
2: Die kist is zo zwaar. Wie is er, behalve de reus en de draak, nou sterk genoeg om hem te tillen?
4: Waar gaat hij naartoe? Langnek!
2: Weet jij misschien waar de schat van de draak is gebleven?
5: Hoe kan ik dat nou weten?
2: De reus heeft hem voor het laatst gezien bij de kasteelpoort, voordat hij achter jou aanging.
5: Ik was alleen maar bij de kasteelpoort om de reus af te leiden. De kabouters hadden gevraagd of ik dat wilde doen. Ze hebben er niet bij gezegd waarom.
2: De kabouters? Nu snap ik het.
5: Huh?
6: We wilden de draak alleen maar helpen. En toevallig waren we bij het kasteel toen de reus de schat vond. We moesten de reus weglokken.
2: Dus stuurden jullie Klein Duimpje op hem af.
6: Ja, en wij ondertussen die kist hierheen sjouwen. We hebben er allemaal een zere rug van. Maar ja, de schat is hier tenminste veilig.
2: De draak zal blij zijn dat haar schat weer terecht is.
6: Maar hoe wist jij dat je bij ons moest zijn?
2: Goed speuren naar de juiste sporen.
4: Mijn schatkist!
6: Hey,
2: zet neer.
4: Eerlijk gevonden. En wat je vindt, mag je houden. Wat ruik ik hier? Ligt er iets op de barbecue?
1: Reuzenbillensaté.
4: Wow, koest. Rustig. Ik wou alleen maar even voelen hoe zwaar die was, hè. Let de volgende keer wat beter op je spullen.
1: Dank je wel dat jullie mijn schat op een veilig plekje hebben bewaard.
6: Oh, kleine moeite.
1: En jij, bedankt dat je me hebt opgespoord.
2: Graag gedaan. En wat ga je doen nu je je schat eindelijk teruggevonden hebt?
1: Wat denk je? Meteen weer verstoppen.
0: De draak wist nu dat het helemaal niet erg is om te vragen of iemand je wil helpen. Samen kun je veel meer dan alleen. Zo vroeg de heks ooit eens of de wolf haar wilde helpen. Maar dat is weer een ander verhaal.

0: Jan Smit samen met Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam hier op Hallo Kids Radio. Ja, het leuke is, we draaien dus niet alleen maar liedjes voor kids, maar de top 40 hits komen ook voorbij.
1: Dat is zo. Dit is de ochtendshow met de leukste liedjes en natuurlijk voetbalnieuws. Want we zitten hier in het wereldkampioenschap voetbal. Hoeveel landen doen er mee? Nou, in totaal 48 landen verdeeld over 12 groepen. Dus elke groep heeft 4 landen. En die moeten dan allemaal een keer tegen elkaar spelen. Dus ja. Nederland moest...
0: Ik dacht dus vroeger bij het wereldkampioenschap dat ze alle landen meedoen. Maar dat is dus helemaal niet zo.
1: Nee, daarvoor heb je zeg maar in die tussenliggende tijd moet je kwalificeren. Dus heel veel landen zijn al uitgeschakeld en mochten ook niet naar het WK.
0: Nee, okay. Want anders dan zijn we bij, denk ik, een jaar bezig met het WK. Als alle landen in heel de wereld mee zouden mogen doen.
1: Nou, dan heb je dus 12 groepen met elk 4 landen. En Nederland zat in de groep met Tunesië, met Zweden en met Japan. Ja. Nou, Japan hebben ze gelijk gespeeld. Dat is goed nieuws, want dan verlies je niet. Tegen Zweden hebben ze gewonnen. En tegen Tunesië, nou, als ze gelijk spelen of winnen, dan zijn ze sowieso door. Als ze nou winnen, komen ze bovenaan in de groep.
0: Ja.
1: Dat is groep F. En dan speel je tegen de nummer 2 van een andere pool. Dat is natuurlijk goed nieuws. Want dan kom je de iets mindere sterke landen tegen. Als je snapt wat ik bedoel.
0: Ja, want dus anders kom je misschien wel een Duitsland tegen of zo. Of een Spanje. Of een, noem nog eens even een land wat hartstikke goed is. Noorwegen, die heeft een hele goede spits.
1: Ja, of Argentinië of Argentinië. Brazilië.
0: Ja,
1: nou, als Nederland nou eerste wordt in de pool, dan spelen ze waarschijnlijk na deze week, dus volgende week, 6 juli, tegen Marokko.
0: Oeh.
1: Maar worden ze nou tweede in de pool, dan, dat zal waarschijnlijk niet meer gebeuren, maar dan moeten ze tegen Brazilië. Ja, dat wil je ook nog niet. Nee, dus dat is allemaal een beetje rekenen, spannend en zo. Maar goed, Nederland gaat hartstikke goed.
0: Ja.
1: En, maar daar moeten we dus wel even over nadenken. De nacht van donderdag op vrijdag, dan spelen ze om 1 uur. Als ze dan doorgaan, spelen ze volgende week op 6 juli om 7 uur 's avonds op een zaterdag.
0: Dat zou een handige tijd zijn. Ja.
1: Dat is goed nieuws.
0: Ja.
1: Als ze die winnen, dan is de eerstvolgende wedstrijd is om 3 uur 's nachts ergens.
0: Oh.
1: Nou, dat wordt ook nog wat.
0: Ja. Nou goed, moeten we nog even geduld voor hebben. We moeten in ieder geval eerst de wedstrijd van donderdag op vrijdag nacht winnen. Want dat is sowieso belangrijk.

0: Beide handjes.
1: Beide handjes.
2: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegensvlug.
1: Vliegensvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

0: Sonisch.
1: Het is alweer 2 jaar geleden dat hij met zijn allereerste liedje kwam. Job, oftewel Dutchtuber. En inmiddels heeft hij al een hele hoop grote hits gemaakt. En ik denk ook, als ik zijn social media kanalen mag geloven, dat hij voorlopig daar nog niet mee gaat stoppen. Dus wie weet heeft hij binnenkort weer een superhit te pakken. Het zou zomaar kunnen, want hij heeft het al een paar keer voor elkaar gekregen. Maar niet deze week. Nee, want deze week is de superhit in handen van Kinderen voor Kinderen. Als een vis in het water,
2: lekker bommetjes maken. Als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: we hebben net al wel vaker muziek gedraaid van Disney. Maar het leuke is, ja, er zijn zoveel verschillende films gemaakt waar allemaal liedjes bij horen. Ja, je kan idealiter hier nog wel even door, maar dat gaat niet. Want dan hebben we straks problemen met het volgende programma.
1: Dat klopt. De ochtendshow die stopt mee tenminste voor deze ochtend. Zometeen tussen 19 het peuteruurtje met muziek voor de allerkleinste. En vanmiddag na schooltijd, dan hoor je natuurlijk Studio 100 met alle Studio 100 vriendjes. En het leuke is, de ochtendshow die is er gewoon morgenochtend weer.
0: Ja, want elke dag hoor je hem op de radio. Nou hebben we al wel vragen gekregen. Hoe zit het precies straks in de vakantie? Nou ja, kijk, inderdaad, de scholen gaan dicht. Dus daar zijn allemaal lekker vakanties. Ook sommige BSO's gaan dicht, weten we. Maar Hallo Kids Radio gaat gewoon door. Dus je kan gewoon luisteren naar de ochtendshow. Ook in de vakanties. Ja, want wat dat betreft, kijk, dat is het voordeel van een radiozender zijn met 24/7. Dat betekent de hele dag door de leukste liedjes. En dus ook verschillende leuke live programma's.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit radio is echt super cool. Groetjes, Vanity.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.
2: Zing, spring, miauw.
0: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
3: En stop. En nu heel snel.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Ik heb een hoofd, twee schouders, twee knieën.

0: naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Dikkie Dik viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dikkie Dik, Dikkie, Dikkie Dik.
3: Dikkie Dik en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dikkie Dik en de verdwenen knuffel.
4: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
3: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Gids Radio is cool.
4: Gids Radio is echt super.
5: Gids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Gids Radio.
7: Wij vinden Gids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Gids Radio.

0: Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline. Doei!
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen zat de wolf diep in de put.
1: Ik loop netjes op het paadje in het bos. Hey, bloemetjes! Maar wat zei mama ook alweer?
2: Netjes op het paadje blijven. En kijk uit voor de wolf, anders eet hij je op.
1: Nou, geen wolf te zien. Het kan best. Wat is dat?
3: Help me!
1: Er is iemand in nood. Ik moet hem helpen. Ben jij dat, wolf?
4: Ja, dag Roodhapje. Roodkapje bedoel ik. Goed dat je er bent. Ik zit namelijk nogal diep in de put.
1: Hoe ben je daar dan ingekomen?
4: Dat doet er niet toe. Ik heb nu iemand nodig die mij eruit haalt. Jou bijvoorbeeld.
1: Maar wat moet ik dan doen?
4: Zie je dat emmertje?
1: Ja.
4: Als je dat naar beneden draait met die slinger, dan pak ik het emmertje en hijs jij me zo naar boven.
1: Oh ja, ik snap het.
4: Dat gaat gesmeerd. Ik heb honger als een wolf. Wat krijgen we nou? Roodkapje, wat doe je nou? Hier met dat emmertje?
1: Nee, ik doe het niet. Mijn moeder zei, pas op voor de wolf, anders eet hij je op. Dag, ik ga weer naar mijn bloemetjes.
4: Zij naar de bloemetjes, ik naar de knoppen. Roodkapje! Roodkapje!
1: Ja?
4: Wees niet bang. Ik zal je niet opeten. Ik heb namelijk diep over alles nagedacht toen ik in de put zat. En voortaan zal ik geen kindjes meer oppeuzelen.
1: Oh nee?
4: Nee, dat is namelijk zielig. Vanaf nu eet ik alleen nog maar appeltjes. Echt, heus ere wordt beloofd.
1: Nou, vooruit dan maar.
4: Mooi zo. Zo. Hijs ze maar.
1: Nou, dan ga ik maar.
4: Helemaal niet. Lekker hapje.
1: Help!
4: Kom hier!
1: Help!
4: Je bent om op te vreten.
1: Wat moet ik nou doen?
4: Hier, kom.
1: Help!
4: Ai, wegmaaltijd.
1: Hoe kom ik hier nou uit? Er is er maar één die mij kan helpen. 1, 2, 3.
5: Voor mijn hulp bij al uw rampen hoeft u slechts 3 keer te stampen.
1: Goed dat u er bent. Ik ben in de put gesprongen omdat de wolf mij op wil eten. Terwijl hij belooft dat nooit meer kinderen te eten. Wat moet ik doen?
5: Als jij achter mij gaat staan, kunnen we naar boven gaan.
4: Aha, u komt mijn eten brengen.
5: Ik hoor dat u net was vergeten dat u Roodkapje niet zou eten.
4: Nou ja, ik zei dat net omdat ik natuurlijk in de put zat.
5: Volgens mij is dat niet waar, want net zat Roodkapje daar.
4: Dat klopt. Maar eerst zat ik daar en dat kwam weer omdat ik... Nou ja, dat is een ander verhaal. Ik ging... Ach, het is allemaal heel ingewikkeld.
5: Ik begrijp niet wat ik hoor. Doet u het gewoon eens voor.
4: Nou kijk, ik was dus in de put gevallen omdat ik stenen aan het gooien was. Zo en zo. En toen boog ik heel ver voorover. Hè? En toen...
5: Wolven willen kindjes eten. Zul je dat nooit meer vergeten?
1: Nee hoor, Fakir. Bedankt.
0: Daar had de Fakir gelijk in. Want een wolf is en blijft een wolf. En daar moet je altijd voor uitkijken. Maar gelukkig kreeg de wolf zijn verdiende loon. Net als die keer met... Maar ach, dat is weer een heel

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
3: Hallo allemaal.
2: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en vast, daar.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: naar het strand.
1: Oh, ja. Ja.
0: Het is een heerlijke warme zomerdag. Woezel en Pip gaan vandaag naar het strand. Pip is er al eens eerder geweest, maar voor Woezel is het de eerste keer.
1: Nog even doorrennen, Woezel. Dan zijn we bij de zee.
2: De zee, hè, Pip? Hoe ziet het hier eigenlijk uit?
1: Oh, Woezel, de zee is zo ver je kunt kijken, zo groot. En de zee is blauw, met grote golven. En er wonen grote vissen en andere dieren. En diep, Woezel, de zee is ook heel diep.
2: Nou, ik weet niet of ik wel durf te zwemmen, hoor. In zo'n grote, diepe zee.
1: Ah, wel nee, joh. Zwemmen is helemaal niet eng. Het is superleuk. Kom, we zijn er bijna. Weet jij wat het is, Woezel?
2: Een rare vogel.
1: Er zit een touwtje aan vast.
3: Zullen we er eens aan trekken?
2: Nou, ik weet niet of dat wel lukt. Wauw, Pip. Ik weet wat dat is. Dat is een zeeslinger.
1: Oh nee. Kom, we gaan hem pakken. Snel.
2: Ja, Pip. Pak hem dan. Pak hem. Wap.
1: Wacht.
2: Wacht, Pip.
4: Waarom spring je niet lekker in het water, hondje? Wil je de zeeslinger niet vangen?
2: Ik kan niet zwemmen.
4: Oh, maar zwemmen is niet moeilijk. En je hebt toch je bandje om? Zal ik je helpen?
2: Ja.
4: Spring maar op mijn rug. Dan zwemmen we samen naar de zeeslinger. Goed zo, hondje. En nou trappelen met je pootjes en hou je hoofd boven water.
2: Ik kan zwemmen. Ik kan zwemmen.

0: Kijk, Pip, die is voor jou. Mag je hebben.
1: Ah!
0: Jammer, hè, dat ik hem niet kon pakken. Maar ja, die zeesleer kon ik zo goed vliegen.
2: Ja, maar jij kan nu wel supergoed zwemmen, hoor. Woezel.
0: Echt? Ja, goed, hè. En het was eigenlijk niet eens zo eng. Het was heel leuk en spannend. Zullen we morgen ook naar het strand gaan? Gaan we weer zwemmen?
2: Goed idee, Woezel.
3: En zo is deze spannende stranddag voorbij. Pip heeft een zeeslingerstrik en Woezel, die kan...

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè? Echt super cool.

0: Een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: terug.
1: Hallo, welkom bij Kids Radio. Dat hoor je overal. Als een vis in het water,
2: lekker bommetjes maken. Als een vis in het water, van Kinderen voor Kinderen, is deze week de superhit. Bij Hallo Kids Radio.
3: Als een vis in het water.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app.

0: Lieve kinderen, we leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag organiseerde Assepoester een groot bal in haar kasteel.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Hé, dat klinkt vrolijk.
1: Nee, opnieuw. Ik zeg het nog één keer. Eerst je linkervoet.
3: Nee, het is eerst rechts.
1: Ja, en dan links.
2: Waar zijn jullie mee bezig?
1: Prinses Assepoester. We zijn aan het oefenen voor het bal.
3: Ja, want het is zo'n belangrijk bal. We willen wel de juiste dans doen.
4: Ja, want op een bal moet je natuurlijk wel dansen zoals het hoort, hè?
3: Ja.
4: Net zoals u.
3: Ja.
4: Anders komen we maar niet, hè?
3: Nee.
1: En als je eenmaal de 400 jaar gepasseerd bent, dan willen de beentjes niet meer zo, hè?
2: Maar wie heeft dat gezegd dat je moet dansen zoals het hoort?
1: Hij.
2: Wat een onzin.
1: Oh.
2: Je moet een dans doen die bij je past.
1: Oh.
2: Jullie kunnen misschien niet zulke grote soepele passen maken.
3: Oh.
2: Maar dan kan je bijvoorbeeld wel zo doen.
1: Dat zijn mooie passen.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Nou, dat moet wel lukken toch, broertjes?
4: Ja, natuurlijk.
2: Fijn. Tot vanavond dan. Goh, dat had ik nou nooit gedacht. Dat er iemand niet naar het bal zou komen omdat hij bang is dat hij de juiste dans niet kan dansen.
0: Maar Assepoester kwam er al snel achter dat de kabouters niet de enige waren die bang waren om te dansen.
4: Oh, ik kan gewoon niet dansen zoals het hoort, hè. De laatste keer dat ik in de balzaal danste, heb ik 3 vloertegels en lang niks kleine tegenbroken. Dan kom ik net zo lief niet, hè.
2: Flauwekul. Iedereen moet kunnen dansen op een bal. Ja, je moet gewoon een manier vinden die bij je past. En die de balzaal niet afbreekt, natuurlijk. Als je nou eens heel voorzichtig danst. Op je tenen.
4: Ja?
2: Kijk, zo.
4: Ah, maar dat is een goed idee. Oh, dat gaat me wel lukken. Hoppa.
5: Wij kennen alleen het dansje dat Roodkapje ons geleerd heeft.
6: Dat past niet echt bij zo'n chic, belangrijk bal.
7: Nee, ik denk niet dat we komen.
2: Hoezo niet? Ik vind het pas echt belangrijk dat jullie dansen zoals jullie zelf willen. Wat dachten jullie hiervan? En als jullie dan allemaal zo doen?
7: Oh,
2: en
7: ja.
2: Dan draaien?
6: Oh ja.
2: Dat doet niemand jullie na.
7: Wat een goed idee.
6: Ja,
7: we gaan het snel oefenen met de anderen.
6: Ja, kom op.
2: En toen wilde de draak graag weten waar hij zijn vleugels moest laten.
8: Nou, u heeft het er maar druk mee.
2: Ja, maar ik wil nou eenmaal wel dat iedereen danst vanavond.
8: Ja.
2: Oh, ik moet weg. De wolf wil weten hoe het ook alweer zat met de Engelse wals. Dag!
8: Dag!
0: Ja. Assepoester was de hele dag zoet met haar danslessen. Maar het hielp wel. Iedereen kwam die avond vol goede moed naar het kasteel.
9: Ik ben zo blij met die mooie dans die Assepoester ons geleerd heeft.
6: Ja! Hij is gigantisch. Maar wat voor dans zou ze zelf eigenlijk doen?
9: Het wordt vast heel bijzonder.
6: Ja!
10: Ah, het wordt geweldig. Assepoester heeft me zo'n vurige dans geleerd.
4: Hey. Kijk uit waar je met die vlammetjes blaast, hè, jongen.
10: Ja.
4: Ik moet nog wel kunnen dansen, hè.
0: En omdat iedereen vond dat Assepoester zo goed kon dansen, keken ze allemaal vol verwachting naar haar.
2: En dan nu voetjes van de vloer.
4: Ja.
7: Waarom doet ze niks? Huh?
11: Waarom bleef ze nou zitten?
8: Weet u zeker dat u zelf niet meedanst?
2: Nou, een ander keertje misschien. Ik heb nog zo'n pijn aan mijn voeten.
4: Oh, ik heb er ook niks van.
0: Haha, Assepoester had de hele dag zoveel dansjes voorgedaan dat ze nu zelf geen voet meer kon verzetten. Maar omdat de rest zo'n plezier had, heeft ze zelf toch ook genoten. Dat doet me trouwens denken aan die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws. Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: moet langzaam of heel erg vlug.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn

0: speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
1: 3, 2, 1... De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: van Studio 100.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom maar.

0: even serieus nu.
1: Ja. Roept Piet Piraat het keiluid uit, dan zit er een spook in zijn kajuit.
2: Maar nee, Bertus Bandiet. Een echte kapitein zal niet snel bang zijn.
1: Niet snel, maar toch wel.
0: Ja, kom, onthoud het nu maar goed.
1: Ja, oké.
3: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

0: Ik ben Julia.
1: Ik ben Marten.
2: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
3: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
4: Ja, leuk dat je er bent.
1: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
1: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
5: Wee! Party, party.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

superleuk om altijd met het eten met boterhammen te eten op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier.

0: in de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dicky Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dicky Dick, Dicky Dicky Dick.
0: Dicky Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dicky Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws. Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
3: Ik heb hem al.
2: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

als een vis in het water van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Als ik

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: 3, 2, 1...
3: Weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: Minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
3: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, want al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Je was
1: echt
0: kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een
0: schreef. Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: De Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenfeeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken.
2: Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
3: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
4: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen en te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
5: Oei, oei. Wak, wak, wak, wak, wak, wak.
6: Och, kom, ga terug.
5: Sst, wak, stil. En bij mij blijven.
7: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
8: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
7: Mam, kijk, ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, ik kan ook haast niet stilzitten. Kwak, kwak. Kijk nu, nu dansen we allemaal mooi tegelijk. Kwak.
9: Wauw, dit is je kwak.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
10: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is. De zon wacht niet op ons.
11: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
10: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
10: We kunnen toch nog wel even dansen?
11: Ah, nog een ipfie, ipfie langer.
12: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door.
1: Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
12: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De veeën waren nog 1000 maal mooier.
12: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenveeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenveeën. En de heks?
12: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht. En bij volle maan kan ik genieten van jullie pracht.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: weer terug.
1: Wie had dat nou gedacht, zeg?
2: Ja, eigenlijk ook.
1: Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.
0: La, la, la.
1: Vrolijk.

0: Sonis.
1: Hoi, we stellen de Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk. Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool!

0: Dickie Dick viert feest, want zijn allereerste film draait weer in de bioscoop.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes. Dickie Dick, Dickie Dickie Dick.
0: Dickie Dick en de verdwenen knuffel. Heb je de film de vorige keer nog niet gezien? Zorg dan dat je er deze keer bij bent. Een spannend avontuur met vrolijke liedjes. Doe, roep en dans mee met Dickie Dick en de verdwenen knuffel.
1: Poes, poes, poes, poes, poes, poes.
0: Vanaf 24 juni te zien in de bioscoop.
2: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
3: Yes!
2: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
4: 3, 2, 1...
5: De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
2: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu non-stop.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: De rattenvanger van Hamelen. Hamelen was een klein stadje in Duitsland. De burgers leefden in harmonie met elkaar en iedereen was gelukkig. Maar dat duurde niet lang, want er brak een rattenplaag uit. Het waren er duizenden en ze waren groot en vooral eng.
1: Burgemeester, we moeten iets doen!
2: We hebben toch katten gekocht om de ratten te verjagen?
3: Jawel, maar die katten waren bang voor de ratten, dan andersom.
2: Wacht, we hebben het toch ook met honden geprobeerd?
1: Geprobeerd, ja. Maar die honden renden liever achter de katten aan.
4: En al die ratten die knagen aan onze huizen, dwars door het hout heen.
3: En door de meubels. Ze knagen zo hard aan mijn stoelpoten. Nog even, en ik zit op de grond.
2: Misschien kan een val helpen, of rattengif.
4: Ah, die beesten zijn slimmer dan u en ik samen.
0: De burgemeester wist niet meer wat hij moest doen. En ten einde raad riep hij...
2: Wie verlost ons toch van deze plaag? Wat kregen we nu weer? Waar komt die muziek vandaan?
0: De muziek kwam van buiten de stadsmuren. De burgemeester liep naar de grote stadspoort en keek door het luikje.
2: Wie daar?
5: Ik ben een rattenvanger, hoor mijn muziek. In mijn soort ben ik uniek.
2: Mensen, er staat een rattenvanger voor de stadspoort.
1: Doe open dan, anders is die weg.
0: De burgemeester opende de stadspoort en daar stond een wonderlijke man. Hij was lang en had een ongelooflijk kromme neus. Zijn snor leek op twee rattenstaarten.
5: Ik heb gehoord van uw probleem en het is groot, zoals ik waarneem. Betaalt u mij, ben ik uw man. De ratten weg, dat is mijn plan.
4: Wat praat hij raar?
5: Hoe ik praat is toch zeker aan mij? Of houdt u liever die ratten aan uw zij?
2: Nee, we willen er juist heel graag vanaf. Meer dan wat dan ook.
5: Dat moet u weten. Geen enkele rat in het hele land is tegen mijn persoon bestand.
2: Het kan me niet schelen of de rest van het land ook last van ratten heeft. Wij moeten er vanaf.
5: Die ratten zijn zo weggehaald. Mits u mij een flinke som geld betaalt.
3: Zie je wel, hij doet het alleen maar voor het geld. Een normaal mens zou dit uit liefdadigheid doen.
4: Inderdaad, iemand zoveel geld betalen klinkt niet goed.
1: Moeten we niet eerst weten hoeveel hij wil hebben?
2: Nee, goed. De baat gaat uit onze stadkasten.
5: Geen zorgen om uw financiën.
2: Moet er niet nog een zin komen? U rijmt toch?
5: Regels zijn er om gebroken te worden. En bovendien rijmt er niets op financiën. Maar vooruit, omdat u het vraagt en ik het bijna vergat. De prijs hiervoor is 1 goudstuk per rat.
1: Zie je wel, die man is gek.
4: Ja, op die manier gaan we failliet.
3: Burgemeester, we moeten van die ratten af. Zeg nou maar ja, dan zien we later wel hoe we hem betalen.
2: Je hebt gelijk. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Goed dan, afgesproken. 1 goudstuk per rat.
5: Dan is dat bij deze akkoord. Weet wel, ik houd u aan uw woord. Vanavond als de maan verschijnt, zorg ik dat elke rat verdwijnt. Zie erop toe dat niemand buiten is. Gebeurt dat wel, dan gaat het mis. Van achter het raam kijkt u maar toe... wat ik met die duizenden ratten doe.
2: Jullie hebben het gehoord, mensen. Vanavond na zonsondergang mag niemand de straat meer op. Denk daaraan.

0: best verdacht.
1: Toen de avond viel in Hamelen, was het inderdaad doodstil op straat. De rattenvanger kwam uit de herberg en liep naar het midden van het dorpsplein.
2: Kom maar, ratten, het is gedaan. Loop maar snel achter mij aan.
1: Hij zette de fluit aan zijn lippen en floot een wonderlijke melodie. Uit alle hoeken en gaten van het stadje kwamen de ratten gekropen, die hem gedwee volgden alsof het een schoolreisje betrof.
3: Mooi zo! En zo werd Hamelen door een simpel fluitconcert verlost van zijn plaag. Het leek wel een sprookje.
1: De volgende dag, toen de zon opkwam, zat de rattenvanger op de trappen van het stadhuis op de burgemeester te wachten. Die was in een opperbest humeur. En dat was natuurlijk logisch, want hij had eindelijk weer eens een nacht rustig kunnen slapen.
3: Beste man, wat een prachtig gezicht was dat gisteravond. Al die ratten die uit alle hoeken en kieren van de stad tevoorschijn kwamen en jou achterna gingen. Hoeveel waren het wel niet? 100? 1000? 100.000? Ah, misschien wel 1 miljoen.
2: Ik zei het u eerder en ik zeg het u weer. Is er 1 rat overstag, dan volgen er geheid meer.
3: Wat een oorlijk grapje. Maar u heeft gelijk. Nogmaals, hartelijk, hartelijk bedankt voor uw werk. Hè. En succes met uw volgende klus. Hè. En mocht u nog eens in de buurt zijn, kom dan gerust even binnen voor een kop koffie.
2: Maar beste man, is het al tijd? Vergeet u niet een kleinigheid?
3: Een kleinigheid? Ik zou niet weten wat.
2: 1 goudstuk per rattenhoofd. U weet het toch? Beloofd is beloofd.
3: Oh, ja, dat. Ja, dat spijt me, beste vriend. Maar ik heb de ratten die u meenam niet exact geteld. Ik ben geen rekenmeester.
2: Het waren er 27.319. En ik verzeker u, ik heb er niet 1 over het hoofd gezien.
3: Dat zijn wel erg veel ratten.
2: En erg veel goudstukken. Kunt u het nog vatten?
3: Wat heeft u eigenlijk met die ratten gedaan?
2: Door de muziek van mijn toverfluit renden ze zo de straten uit. Maar dat was nog maar het begin. Aan het eind van de reis sprongen ze de Weser in.
3: Al die ratten zijn de rivier de Weser ingesprongen? Hoe kunnen wij dan controleren of het er echt zoveel waren?
2: Als ik goed begrijp wat u vertelt, kan ik dus fluiten naar mijn geld?
3: Beste man, ik zou dolgraag willen betalen. Dolgraag! Maar ja, we weten niet zeker hoeveel ratten er precies waren. En dat maakt het wat lastig, hè? Maar ik ben geen onaardig mens, hè, mijn vriend. Ik wil je toch belonen. Hier heeft u 50 goudstukken. Nou, dat is een mooi bedrag voor een half uurtje werk. En daarbij was het maar een fluitje van een cent voor u, toch?
2: 50 goudstukken is geen eerlijke ruil. Ik maakte voor u mijn handen vuil. Als u niet gouden beloning haalt, zorg ik dat u met kinderen betaalt.
1: Maar de burgemeester weigerde meer te betalen. Dus draaide de rattenvanger zich om en stormde de stad uit.
4: Maar waar haalt hij de onzin vandaan om te denken dat onze kinderen hem gaan betalen?

0: De ratten waren verdwenen. De huizen bleven netjes en schoon en er werd niet meer aan het eten of aan de stoelen geknaagd. Zo gingen er een aantal dagen voorbij en niemand hoorde meer iets van de rattenvanger.
1: Dat het zo makkelijk zou gaan, had ik nooit verwacht.
0: Tot op een dag de volwassenen van hun werk thuis kwamen en er een vreemde stilte heerste in het stadje.
2: Heeft een van jullie mijn kleine Liesje gezien? Ze is weg.
3: Mijn twee zonen kan ik ook al niet vinden.
2: Burgemeester, wat moeten we doen? Al onze kinderen zijn weg.
4: Misschien zijn ze nog op school.
0: Met z'n allen liepen ze naar de school toe, vlak bij het dorpsplein. Er was niemand, behalve de schooljuf.
5: S-O-S, het is verschrikkelijk! Het is zo verschrikkelijk! Ik heb verschrikkelijke dingen gezien in mijn leven, hè? Maar dit was echt verschrikkelijk, verschrikkelijk!
3: Mens, hou eens op met je verschrikkelijk. Vertel op, wat is er gebeurd?
5: Nou, het was 8:30. Ik luidde de schoolbel, zoals iedere dag. En alle kinderen stonden netjes in de rij te wachten om naar binnen te gaan. Nou, en toen...
6: Wat dan?
5: Toen gebeurde het.
6: Wat dan?
2: Zit er nou niet doorheen te kletsen? Ja. Laat haar uitpraten.
5: Nou, vanuit het riool, op het plein, kwam er een man tevoorschijn. Was het een man? Ja, het was een man. Het was een man, hoor. Met een beetje een raar geurtje om hem heen. Hij lachte heel gemeen en hij riep een of ander rijmpje. Maar ik kon hem niet verstaan. Nou, voor ik goed en wel besefte wat er gebeurde, liepen de kinderen al achter de man aan. Ik probeerde ze nog terug te roepen en ik maar roepen. Maar ze reageerden niet. Ze liggen wel betoverd.
4: Net wat ik dacht. Dat is die rattenvanger. Dat kan niet anders. Hij heeft onze kinderen ontvoerd uit wraak. Omdat hij zijn geld niet kreeg.
2: Dat mensen al niet doen voor geld.
1: Hij komt er wat deur open.
3: Daar kunnen we toch niet op wachten.
1: Mijn kadertje moet op tijd zijn medicijnen nemen.
3: We moeten ze gaan zoeken.
0: Iedereen was het roerend met elkaar eens. In de verte kwam een klein meisje aangestrompeld. Ze liep met twee krukken.
2: Liesje, oh mijn lieve kind, gelukkig, jij bent hier. Wat is er gebeurd?
7: Mama, ik hoorde hele mooie muziek en er stond een hele rare man op het dorpsplein te spelen. En we liepen allemaal zomaar achter hem aan.
4: En toen? Waar gingen jullie naartoe?
7: We liepen door het bos naar de grote berg vlak bij de rivier de Wezer. Ik probeerde de andere kinderen bij te houden, maar het lukte me niet. Ik zag dat die man stil stond naast de grote kei. En plotseling vloog die kei de lucht in en ik zag een heel groot gat. Hij liet alle kinderen naar binnen gaan. En ik wilde daar ook naartoe, maar ik was te langzaam. Ik zag nog net hoe die rare man als laatste naar binnen ging. En hij glimlachte heel vreemd, terwijl hij doorspeelde op zijn fluit. En toen ging het gat weer dicht.
0: Alle ouders begonnen luid te schreeuwen, te huilen en te jammeren.
3: Misschien kunnen we de berg openen en zo onze kinderen terughalen.
4: Dat was een goed idee. Haal allemaal je gereedschap. We gaan onze kinderen bevrijden.
0: Ze renden zo snel als ze konden naar de plek waar Liesje de kinderen voor het laatst had gezien. Ze hakten in het gesteente of hun leven ervan afhing. Ze klopten erop om te horen of er misschien een opening was. Maar hoe ze ook zochten, de ingang van de berg bleef onvindbaar.
4: Oh, het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Ik had hem dat stomme goud gewoon moeten geven.
1: We zullen onze kinderen nooit meer terugzien.
0: En dat klopte ook. Want het verhaal gaat dat ze de rattenvanger zijn gevolgd naar het land waar hij vandaan kwam. Daar leerde hij de kinderen muziek maken die zo wonderlijk mooi was dat geen rat er weerstand aan kon bieden. En zo liet hij ze als rattenvangers het geld terugverdienen waar hij recht op had. Tot op de laatste cent.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: jarig! Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!
2: Jouw lief.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Musica.
1: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: koffie, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: echt.
1: Nou snap ik het, yes! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
3: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
1: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Zo, we zijn er.

0: oké, kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

okay. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog.

de leukste kidszender van Nederland.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. We zijn die geitjes gebleven.
1: Jullie doen hele leuke liedjes. Groetjes van Vrienden, doei!
2: Jeroen, let's come together!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

wil slij. Fluffy, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enorm poep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom.

snuffel, glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe! Groetjes.

0: music for everybody to know what you had. Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: zijn weer terug. Hallo, wie had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja. Een feestje.
0: Ja, jongens, jongens, meisjes.
2: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei.
3: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
4: Hallo. Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes.
5: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
6: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
7: Hallo. We zien we Marissa en Sarah.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja.
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lost a key. What's up? Yo, wie is die kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!